0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App

mezelf dat ik alles zou doen en iedere cent zou sparen om op een mooie dag terug te kunnen gaan naar haar in Jamaica, om er voor altijd te blijven.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Puls FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprols.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
6: Radio Pros.
7: Kopje koffie?

Stay With Me, oorspronkelijk uitgebracht onder de langere titel Stay With Me A Little While Longer, is een zeldzaam rhythm en blues en soul nummer van deze Amerikaanse zanger Eddie Williams. In de latere jaren werd het nummer herontdekt en erg populair binnen de Europese popcorn, oldies en soul dance scene. En het is in Frankrijk destijds zelfs opnieuw op vinyl geperst onder de reeks Popcorn Oldies Sound door het label Music Service. Een hele boterham van 's morgens vroeg. Vrienden, hele goeiemorgen. Van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is dinsdag 8 september en tot 9 uur neem ik je mee met heel wat fijne muziek.

0: SOS El Amor was dat eens een exotisch zomerse Latin nummer uit 1958 van de bekende Belgische Latin Soul groep Le Sacasas. En het nummer was de allereerste grote hit van de band en bereikte een nummer 1 positie in België, waar het maar liefst 33 weken in de hitlijsten bleef staan. En ik ontdekte er net ook een mooie tekenfilmvideo bij. En als je even kijkt, dat vind je op YouTube. Dus eventjes eens checken. Het is echt wel mooi.
1: Puls FM.
2: Goedemorgen. 105.5. 107.1. 107.5. En DAB+ Oost-Vlaanderen. Radio Pros. Zomer er los.

Een van die geweldige mooie klassiekers die je terug hoort hier op de radio bij Pros FM. En dat was de muziek van Paul Anka, Steel Guitar en A Glass of Wine. Maar is dat al niet een beetje te vroeg om nu al aan de wijn te zitten? Misschien best even wachten tot rond 11 uur deze voormiddag. Dan is het zo een beetje meer de aperitieftijd. En dan begint onze collega Ed van Bever ook aan zijn middagradio tot 2 uur. Dus vandaag ook heel wat leuke collega's te horen hier op de radio. De ganse dag door.

Toch eens leuk om dit nog eens terug te horen hier bij Radio Pros FM. Dit nummer Zing, Señorita Zing is een bekende klassieker van de Belgische zanger Ray Frankie, uitgebracht in 1953. En het vrolijke, nostalgische nummer duurt net geen 3 minuten, om precies te zijn 2 minuten en 57 seconden. En behoort tot het collectieve geheugen van de vroege kleinkunst en slagermuziek.

Tony Kosari was een van de absolute pioniers en iconen van de Vlaamse televisie. Hij werd geboren in Tienen op 12 november 1926 en overleed in Gent op 2 september 2011. En dit nummer die je net hoorde, Hey Marieke, is een bekend lied van deze Vlaamse televisiepionier en zanger Tony Kosari. Het vrolijke nummer verscheen onder andere op zijn bekende meezingalbum Zeg Hey, Zing Je Eens Mee. Kosari schreef ook het nummer helemaal zelf.

0: Deze zangeres kennen we allemaal uit Nederland. Deze Astrid Neeg, ze had ook destijds die geweldige Golden Oldie met Ik Doe Wat Ik Doe. En dit was het eens een andere nummer van haar die we draaiden. En je hoorde dit nummer Ik Weet Wat Ik Wil. Ik Weet Ook Wat Ik Wil. Tot 9 uur bij jou blijven hier bij Radio Pros FM in deze ochtendshow.
1: Radio Pros, zomer er los.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

0: Het is een mooie cover gebracht van deze Herbert Verhagen. En zonder jou een verloren man. En je herinnert ongetwijfeld wel het nummer ook in de versie van Rob de Nijs.
1: Achtung, yes, we zingen samen de geschiedenis over de Schwenk.

0: Dick Holler en uitgevoerd door de in Florida gevestigde popgroep de Roller Garage Men. En de single, uitgebracht in november 1966, schoot omhoog naar de tweede plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en werd van de eerste plaats gehouden door I'm a Believer van de Monkees. En in Australië en Canada bereikte het een nummer 1 en in de Verenigd Koninkrijk de nummer 6 met een verkoop van bijna 3 miljoen exemplaren.
1: Radio Pros, Zomert erop los.

Ze waren erg populair in de jaren 70 en ze brachten de ene disco-hit na de andere uit. Ik heb het over Boney M. Onder een productie van Frank Farian was dat en je hoorde Belfast. En tot allemaal gedraaid hier in deze ochtendshow bij Radio Pros FM. Op deze vroege dinsdag 8 september zijn we al. En misschien ben je al toe aan een tasje koffie en zo. En misschien een boterhammetje met choco of confituur. Maar ook een beetje opletten voor de Ghostbusters die rond je oren gaan vliegen.

We hebben deze week een nieuwe prachtige supertip hier bij Radio Pros FM. En die klinkt toch wel bijzonder mooi. Marco Kimsen was dat en heeft me liefde en liefde en zoveel meer. En Louis Flion, die is er ook al bij met dat vogelke van mij. Oh la la.

0: Charles Smith hoorde je met Drive Safe. Wees vooral voorzichtig als je straks de baan op moet. Waar je ook naartoe gaat, natuurlijk.
1: Goedemorgen, schat.
2: Radio Pros.
1: Kopje koffie?
0: Straks na 7 uur zijn we terug in deel 2 van deze ochtendshow. En tot dan heb je nog muziek van Blue en Stevie Wonder. En ook het nationale nieuws komt er nog aan om 7 uur.

0: and just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersum.
3: Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze volgens de organisatie met zo'n 14.000. De politie telde minder deelnemers, alles verliep wel rustig. Verkopers op de tweedehands-app Vinted gebruiken al maar vaker AI om hun kleren te verkopen, want dan verkoopt het beter. Maar die verkopers vermelden niet dat ze AI gebruiken, en dat is nochtans verplicht. Technologie-expert Kenneth D.
4: Dat is natuurlijk een gigantische grijze zone, want eigenlijk als iets er beter uitziet, zelfs maar een heel klein beetje, dan de toestand waarin het zich bevindt, is dat al misleiding uiteraard. Het zou veel logischer zijn als dat gewoon verboden wordt. Eigenlijk zou er automatisch moeten bijkomen dat het AI is, of zou de verkoper dat op zijn minst moeten doen en erbij zetten in de tekst dat het om een AI-weergave gaat.
3: Experten roepen Vinted daarom op om AI te verbieden. En Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Alexander Blok staat in de kwartfinales na winst in 4 sets tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Blok had nogthans last van een ribblessure, maar kon het dus toch afmaken. In de kwartfinales speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales, samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een overwegend grijze dag met regen en maxima rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 18 graden. Donderdag droog, vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

We zijn ondertussen beland in deel 2 van deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM. En dat op deze dinsdagochtend 8 september. En je hoorde net muziek van deze hemelse held Rob de Nijs met dit prachtige nummer Hilda. En er zit een mooi verhaal achter dit nummer Hilda. Een verlegen vrouw die altijd keurig op tijd op haar kantoor verschijnt. En haar leven verandert wanneer ze op straat een minnaar ontmoet. En ze bloeit helemaal open, maar na een aantal weken raakt de man op haar uitgekeken en schrikt van haar toekomstplannen. En hij verlaat haar, waarna Hilda met liefdesverdriet helemaal achterblijft.

0: Nederland kende destijds toch wel prachtige artiesten. En het zijn ondertussen ook allemaal alle hemelse helden. Net zoals Rob Denijs, die je daarnet ook nog hoorde. André Hazes was dat met dat ene moment.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Een prachtig van een nummer uitgebracht begin dit jaar van deze Aaron Blommaert was dat met zijn DNA. Gisteren hadden wij een hele mooie dag. Het was een kleine nazomer en het was toch wel echt genieten en ook een beetje terrasjes weer natuurlijk. Maar vandaag zal de zon misschien iets minder schijnen, dus moeten we misschien verhuizen naar de zon?

0: Sun.
1: Moving to the Sun was een nieuw nummer uitgebracht van deze Juggle en Ultra Night. En straks gaan we ook even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. Maar eerst nog wat een streepje muziek.
2: Radio Pros.
3: Radio Pros.
2: Zomert erop los.
1: Met een streepje muziek bedoel ik deze heren van Adventures of Stevie V en Dirty Cash. Een van die geweldige dance nummers uit de jaren 90. Ze waren toen wel heel erg populair. En die laten we hier nu los, hier bij jou bij Radio Pros.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Pulse FM.
3: Goedemorgen.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Deze Gino Vanelli bracht destijds ook een mooi romantische nummer uit met It Hurts to Be in Love. Dit was zijn Wild Horses die je hoorde van Gino Vanelli. Allemaal gedraaid hier in deze ochtendshow. Pulse FM.

Nummer in de jaren 80 uitgebracht door deze One Hit Wonder. Bluebells waren dat met Young at Heart. En Lambada Zwoele Zomerzon, dat is een nummer van Siham in samenwerking met Sunrise Lovers, uitgebracht in juli 2019. En de artiest Siham Haki bracht in datzelfde jaar ook dat andere nummer uit die we kennen van La Dura.

0: slecht gaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
2: Amai,
0: ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053 83 1906.
3: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
4: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
3: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
4: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
3: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
4: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
5: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
6: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 1900 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
7: It's time to travel.
5: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
8: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
9: Ron van der Steen.
10: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

is een nummer uitgebracht door deze dame. Elke Taalman was dat. En zolang er dromen zijn, ik droom bijna elke dag hoe het komt. Ik weet het ook niet, maar het was toch een fantastische droom alweer afgelopen nachten. Ik ga er niet verder over uitwijken. Vrienden, we gaan op naar 8 uur hier bij Radio Pros FM. Straks is er Bart met het regionieuws. En daarna zijn we terug in deel 3 van de ochtendshow, nog tot 9 uur. En ik heb nog voor jou muziek van Vicky Leandros.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Na 8 uur bij Radio Pros, we vlogen er meteen in met deze klassieker van die Osmonds waren dat. En Down by the Lazy River was dat. We blijven zo een beetje in dat hitverleden hangen met de Supremes en You Keep Me Hanging On.

0: De Supremes waren dat met You Keep Me Hanging On. Het werd later nog uitgebracht door Kim Wilde. En de Supremes, ja, dat is een legendarische pop- en R&B single van deze Amerikaanse medengroep. Uitgebracht op het Mantan label op 12 oktober 1966.
1: Pulse FM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Radio Pros, zomer erop los.
2: Tutti alla festa!

Ik ben Yeti, Yeti Paletti was dat. Ik heb een tijdje geleden nog het programma bekeken, B&B Zoeklief, en daar was Yeti daar ook in te zien, want ze heeft ook haar eigen zaak, dus een B&B in Nederland.

0: Misschien is het een beetje te vroeg om te dansen op een dinsdagochtend, maar alles kan natuurlijk hier bij ons. Dans, dans, dansen is een nummer uitgebracht van deze Robbie Straven die je hoorde. En zometeen gaan we terug in het hitverleden met Elton John.
1: Radio Pros, Radio Pros, zomert erop los.

In 1972 had Elton John daar een grote hit mee te pakken. Met deze Crocodile Rock was dat. We gaan nog even kijken naar de jarigen van vandaag. We hadden het daarnet ook nog over Yeti Paletti, die een B&B heeft in Nederland. Maar we kennen ook allemaal Anne Lemmens, de Belgische presentatrice. En ze is mijn favorietje als het gaat in het populaire VTM-programma B&B zoekt lief. Een leuk programma, maar deed al mee in andere programma's natuurlijk. En op 8 september vandaag, op deze dinsdag, wordt Anne Lemmens ook al 46 jaar. Mooie jonge leeftijd.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Ron van der Steen.
4: Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

0: is eigenlijk ideale muziek voor in deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM. Gilberto Silver was dat met zijn Claire. En nu komt er hier net zo'n andere bende binnen.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter...
2: Living Doll was dat een beetje bewerkt door deze Young Ones. Dat waren populaire gasten die destijds op de Engelse televisie ook te zien waren. En dat was dit keer samen met Cliff Richard. Dit opname die is uitgebracht in de jaren 80 ergens.
3: Radio Pros. Radio Pros. Zomert erop los.
2: We hebben ook nog een jarige en dat is Corrie Konings. Dat is een Nederlandse zangeres bekend van Ik kreeg een heel apart gevoel van binnen. En ze was succesvol in Nederland en ook bij ons in Vlaanderen een grote artieste. En ze treedt nog steeds op. En vandaag op deze dinsdag 8 september wordt deze Corrie Konings ook al 75 jaar. We gaan daarvan straks een nummer draaien van haar.
0: Als er

In 1979 was dit een gigantische hit uitgebracht van deze Supergirl Gang en de rappers Delight. En het nummer wordt nog heel veel gedraaid eigenlijk in de discotheken of ergens in een of andere swingcafé natuurlijk. En ken je deze nog van Adriano Celentano?

En dit was hem helemaal, deze RadioPros supertip van deze week. En dat was Marco Kimsen met Liefde. Vrienden, we gaan op naar 9 uur hier bij RadioPros FM. Dat betekent dat ik hier moet plaatsen remmen voor onze collega Jo van Aalst. Want die komt er straks aan tussen 9 en 11 uur. En wat mij betreft graag tot morgenochtend weer, even na 6 uur. Dan zijn we er terug bij voor een nieuwe ochtendshow. En zoals beloofd nog de jarige Cody Konings die we gaan draaien met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Een iets andere versie dan de originele hoor je hier.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Pros FM.
7: Goedemorgen.
8: Ron van der Steen.
9: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Witok van de lijn.
4: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022 met 333 gevallen.
3: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de latenploeg en camerabewaking. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij één op één samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen, om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt in de podcast Haarlijn vandaag uit wat de pijnpunten zijn.
5: Dat zijn eigenlijk een beetje de klassiekers tussen links en rechts. Alhoewel er ook opvallende allianties zijn, bijvoorbeeld de BTW harmoniseren. De parameters van 6% en 12% naar bijvoorbeeld 9% brengen. Daar zou N-VA en CD&V voorstander van zijn. Maar daar zijn dan weer MR en Vooruit radicaal tegen.
3: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open tennis. Als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
6: Dat was eigenlijk vanaf het begin van de match dat ik veel last voelde. Ik was al heel close om me aan de hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 sets. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
3: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijke regen vanaf de kust, maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden, donderdag af en toe zon, vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20 dan.
7: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
0: ProzFM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
0: Radio Pros.
8: Jo van Aalst.

0: 2 dagen in de week totaal van streek.
1: Oh no!
0: Compleet YOLO.
2: Compleet YOLO.
1: Wauw.
0: Bij Din Don Yo.

Loco Loco zijn we allemaal. Met Mel en Dan openen we deze spiksplinternieuwe dinsdagse ding-dong-yo hier bij PMS Radio. De ochtendshow met Ron van der Steen zit er weer open. Dat betekent dat ik jullie graag meeneem op sleeptouw tot 11 uur. Deze week enkel maar op dinsdag, want overmorgen donderdag kunnen we er niet bij zijn vanwege werkomstandigheden. Hele goede morgen, van harte welkom.

man uit Veurnen. En nog steeds onze enige echte keizer van het Vlaamse lied, toch wel. Lultura en de computer.

0: Pulse FM.
1: Goedemorgen. Din dong yo. Din dong yo.

0: en hoop dat ik u kan behagen.
1: Luc Steno was dat met Vindt u het goed, meneer? Antwoord is positief. C'est si bon.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Altijd positivo. Din Don Yo.
7: Hey my friend, waarom is dat leven zo

Problemen zijn er om opgelost te worden. En Olaf de Flipper, die heeft er geen enkele. No problemo. Hopelijk ook no problemo om de volgende te kunnen volgen. Want we gaan van links naar rechts en averechts. Met de snolle bolletjes.

0: De Esteriore Brothers met hun versie van die overbekende Italiaanse hit Sara Perce Ti Amo. En we blijven het een beetje op zijn Italiaans doen, want we gaan een lekkere pizza eten bij Lucia.
1: Lucia bij haar vader in de pizzeria. Ze zong de hele dag liedjes.

Zin in een feestje? Dan moet je deze twee mannen zeker vragen. Hè? De zware jongens samen met Lucia Bazzano. En uit het begin van dit jaar, 2026, deze Pizza Lucia Bazzano.

Ado van Wanrooy was dat met Geef jou alles. Dat is natuurlijk heel veel, man. Want Herbert die vraagt zich af, waarom heb jij niet nee gezegd?

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM, Radio Pros.
5: Ding Dong Yo, Music Maestro.

Any Place, Anywhere, Anytime. Dat was een samenwerking van Nena met Kim Wilde. Deel 1, dat zit er bijna op van deze dinsdagse Ding Dong Yo. Uiteraard zijn we er straks na 10 uur voor het tweede gedeelte. Dat tweede gedeelte, dat gaan we openen met de nieuwste van Michael Rijns. En afsluiten doen we deel 1 met deze van de Waterlanders. Iedereen doet wat hij moet.

uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen.

0: zwart, ik rijd door Trol. Een agent, het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin, met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de

hotel. Ik betaal, maak het kort, waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid, stekend wit op bruine huid. De nylon kousen glijden uit, haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor, mijn vingers glijden overal door. Ze doet al zo.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
1: Pros FM,
2: regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehands boeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Twee dagen in de week, totaal van streek.
1: Oh no!
0: Compleet YOLO.
2: Compleet YOLO.
1: Wauw.
0: Bij Ding Dong Yo.

Zoals beloofd openen we deel 2 op deze dinsdagochtend van deze dinsdagse Ding Dong Jo met Michael Rijns en zijn nieuwste getiteld Hey Lekker Ding. Kom je pas bij, een heel goede morgen, van harte welkom. Tot 11 uur neem ik jullie nog mee graag op sleeptouw. Het is nu 6:30 over 10 geworden en deze moesten we gaan draaien op aanvraag.

feesthit van het moment in de Lage Landen. Justin the World en zijn Cheerio. Want we gaan door tot aan het gaatje samen met Yves Segers.

0: Binnen een maandje of drie staat hij op het podium van onze eigenste Radio Brandskerstshow. Deze Yves Segers. En we gaan door tot het gaatje, ook hier bij Ding Dong Yo. Dat gaatje is tot 11 uur. U weet het nog zonder onze vaste items. Dit is nog altijd de Summer Edition. Vanaf oktober dan komen onze vaste items terug met onder andere onze muzikale toverstok uiteraard.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
2: Ding Dong Yo. Din Dong Yo.
3: Ein Kühe.

Same Adieu was dat met haar wereldbekende hit Acropolis Adieu. Dit is Wijnen Paul Severs en zijn Blauwe Nacht.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Goedemorgen, Jo van Aalst. Ding dong.

zo'n bierkaartje. Het kan voor veel dienen natuurlijk. De nieuwste van Hartentien is een geslaagd nummer en getiteld Viltje.

Supporter van deze week hier op je radio, Marco Kimsen. En liefde, kom je pas bij. Goedemorgen, van harte welkom tot 11 uur nog. Deze dinsdagse ding-dong, joh, op deze 8 september. Dit is Glennis Grace. Good morning.

Lennox Grace en Cause I've Nothing. Dadelijk gaan we een keertje vooruitkijken. Ja, richting binnen enkele dagen. Dan beginnen ze er weer aan natuurlijk, hè, in München, het Oktoberfest. Het grootste wereldfeest. Dat is allemaal voor straks, maar eerst nog deze van Gideon en Ik Mis

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Ons FM.
7: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
8: Altijd positivo.

van over de hele wereld zullen ze weer met een miljoentje of zes afzakken richting München. 12 bierhallen staan bijna helemaal klaar. En daarbij nog een keertje 20 kleinere feestenten. Oftewel, de bierzolt. En in bierzolt is de was los. Dat was het Fire Commando.

Deine Dindel en Deine Lederhosen. En je bent vertrokken natuurlijk. En dan een mas bestellen, een litertje bier. Bij voorkeur een Paul Eiler volgens de Alpenzusjes. Die dames hebben wel smaak natuurlijk.

0: Yuki in Wiezen, want ook daar gaan ze weer Oktoberfest vieren. Van vrijdag 18 tot en met woensdag 23 september. Met onder andere een grote parade op zaterdag 19 september vanaf 16:30. En daarna het grote feest op het Wiezenplein. Dit was Johan Veugeloos met Jean-Marie Paf en Rookie Zookie. Nog meer Oktoberfestgeluidjes krijgen jullie de komende afleveringen van Ding Dong Yo. Wel, dat zal helaas dus aanstaande donderdag niet wezen. Dan kan ik er helaas niet bij zijn. Dus maak ik graag een nieuwe afspraak met jullie vanaf een uur of 9 volgende week dinsdag. Dan zijn we halfweg de maand september, 15 september, dinsdag, vanaf een uur of 9 voor een nieuwe Ding Dong Yo. Zo dadelijk is er vanaf 11 uur onze Ed van Bever met zijn middagradio. En van mij krijgen jullie nog Giovanni te goed. That's Amore. En daarna nog de Italiaanse klassieker Far l'Amore als afsluiter van deze Ding Dong Yo op deze 8 september. Ciao, ciao!
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProzFM Radio Pros.
3: Ding Dong Yo.
4: What?
3: Ding Dong Yo.
4: Yo!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
7: Radio Pros.

Het werd ooit een superhit voor deze band Smokey uit 77 met Living Next Door to Alice. We zijn alweer dinsdag geworden ondertussen hier bij Radio Pros FM. En we zijn exact 6 over 11 geworden, vrienden. Dat betekent alweer de hoogste tijd voor ons programma Middag Radio. We zijn er alweer bij tussen 11 en 2 uur uiteraard. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega. Het was Jo van Aalst met zijn programma Ding Dong Jo. We keren terug naar 79 nu met deze plaat van Bonnie M en Bahama Mama.

Toch wel een van zijn bekende nummers van deze John Paul Young uit 77 met Standing in the Rain. Ja, in de loop van de dag wordt er vandaag wel af en toe een buitje verwacht. Tot hiertoe is het nog alles een beetje droog, beste vrienden. Maar in de loop van de middag of van de namiddag is er regen in verwachting. Alan Price en Georgie Fane met Rosita, die komen er zo dadelijk aan. Maar eerst deze dames van Babe hier bij Pros FM met Please Me, Please Do.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
4: Pros FM, 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream, radiopros.be.
5: Middagradio. Ed van Bever.

Wat een prachtig nummer, deze van Herbert Verhagen. En ga niet weg van mij. En van de ene naar de andere is voor ons maar juist op een knopje duwen zit. Hier is Jan Buitens en ik droom van jou.

Ja, ja, hun muziek blijft wereldwijd uiteraard bijzonder mooi. ABBA uit Zweden, het viertal van ABBA. Met ja, een van die bekende nummers van hem. Zo dadelijk de George Baker Selection van 1979 met Sing for the Day. Hier bij je nooit vervelende radio. Maar eerst deze boys nog even aan het woord laten. Ze noemen zichzelf de Dire Straits, Lady Rider.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProzFM. Radio Proz.
3: Goedemiddag Radio.
4: Ed van Bever. Ed van Bever.

Vlaamstalige klassieker was dat van Paul Severs en Ik ben verliefd op jou. De volgende zangeres is Corrie Konings en die is jarig vandaag inderdaad. Dus namens de ganse ploeg van Radio Pros FM Corrie Konings een fantastische mooie verjaardag toegewenst. Maar ze werd aangevraagd door Molly uit Aarschot en met wat voor eentje? Je moedertje.

Je favoriete muziek krijg je hier dagelijks 24 op 24 hier bij Radio Pros. De Carpenters waren dat met Please Mr. Postman. We gaan richting het nieuws en het weerbericht en dan nadien uiteraard richting deel 2 van ons programma Middag Radio. Hot Chocolate met So You Win Again als afsluiter van ons eerste gedeelte. Maar ook nog hebben we deze van Champagne met Oh Me, Oh My, Goodbye. Ik zeg nog geen goodbye, maar tot straks.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
4: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
3: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen, om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een btw-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
5: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
3: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Opnieuw een kunstroof in Frankrijk. Twee dieven zijn er vanmorgen vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van 9 miljoen euro. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 2 kunstwerken lieten vallen. De andere 2 hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdachten oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Ook die schatten zijn nog altijd niet teruggevonden. En op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats, onze nationale vrouwenploeg, opnieuw opgeschrikt door brandalarm in hun hotel in Berlijn. Al voor de 2e keer. En net als de vorige keer was het ook nu vals alarm. Gelukkig spelen de Cats pas overmorgen hun volgende wedstrijd. Bij het vorige brandalarm moesten ze sanderendaags wel spelen. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

0: versie van Nicky Jones was meteen Save the Last Dance for Me. Meteen onze opener van ons tweede gedeelte alweer van dit programma Middag Radio. 7:07 zijn we geworden op deze dinsdagmiddag. Ik heet jullie allemaal alvast van harte welgekomen hier bij Pros FM. En via deze weg aan iedereen die aan het luisteren is en bijzonder smakelijk eten. Deze man heeft een pracht van een stem. Neil Diamond en I am and I said, dat was het, ja.
1: Ellie is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low. But

0: Radio Pros. Radio Pros is er voor en door jou.
1: 5-star radio.
0: Luister altijd en overal Radio Pros.
1: Radio Pros.
0: Wereldwijd via radiopros.be.

Het Belgische product van de Classic Illustration, dat met Oh Darling. Kate Marshall, die komt er zo meteen aan in onze middagradio met Only Crying, maar eerst naar 72 en we komen terecht bij deze Partridge Family met I Think I Love You.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 6951.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Radio Bros. De radio met eigenheid. Goedemiddag.
5: Ed van Bever.
6: Middagradio.
7: Gewoon schattig.

Nummer afkomstig uit 1979 van een zekere Willem Duin. En ik denk dat hij misschien wellicht over zichzelf zong, want de titel van het nummer is gewoon Willem. Zo dadelijk de hoogste tijd voor onze supertip van de week. En dat is deze week Marco Kimsen en Liefde. Maar eerst naar Nederland met dit hier van Pietje Thomassen. Ook al een tijdje geleden dat we echt nog iets hoorden van hem. Hier is hij met het nummer Mijn Droom.

Wat een fantastisch nummer is dat. En dat blijft gewoon geweldig, dat nummer van Nazareth. En dat met Love Hurts. Zulke muziek maken ze tegenwoordig echt niet meer, vrienden. Tijd om een beetje ritme te brengen in onze middagradio. Toen we zodanig met de Kings en Come On Dancing. Maar eerst deze van Danny Fisher. Nog even hier bij ons bij Pros FM. And Just Another Guy.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. 105.5, 107.1, 107.5 en

Connie Fabri in onze middagradio en je krijgt het. Even naar 2023 en wij komen nu terecht bij Bobby Prins en Hart van Hout.

Tussendoor even lekker zwieren met de beentjes en de armen shaken. Stevens met A Letter To You. In dit gedeelte nog een tweetal nummers te gaan en dan gaan we rechtstreeks naar ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio. Lives Incorporated met Funky Town, die komt er zo dadelijk aan. Maar eerst deze van Rod Stewart en Young Turks.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walkenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
6: Radio Pros.

Puerto Rico, natuurlijk van Vaya con Dios, onder leiding van de leadzangeres Danny Klein. Inmiddels 9:30 geworden op deze dinsdagmiddag. Ik heet u alvast van harte welkom in ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio via Radio Pros FM. Ook in ons derde gedeelte zitten zeker en vast kanjes van nummers. Waaronder deze van The Cars, dat met Drive. Goedemiddag.

Na de vele jaren natuurlijk zijn ze nog altijd top in onze geschiedenis van Soul Sister. Een topband van België uiteraard met Like a Mountain hier bij Pros FM. We gaan verder met dit hier van Silver Pozzoli, Around My Dream.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.
6: Middagradio. Het

Erik van Eigen en je hoorde toch ook de stem van Sanne met Ticket naar Eden. De volgende plaat werd aangevraagd door Chris uit Turnhout. Het gaat als volgt, mogen wij een plaatje aanvragen? Maar dat mogen altijd natuurlijk, als we het trouwens in bezit hebben uiteraard. En dat is een plaat van Isabelle A. En dat is heel speciaal, doet hij de groetjes aan de ganse radio. Team Isabelle A, naar keuze. En onze keuze is vandaag gevallen op deze plaat van haar. Je mag altijd op mij rekenen.

I Will Always Love You van Dolly Parton. Je zou er helemaal stil van worden. Zo'n prachtig, fantastisch, mooi nummer. Boyzone is er ook bij met Love Me For A Reason.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070-22-22-50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio Pros.
5: Goedemiddag.
7: Ed van Bever.
8: Middagradio.
9: Gewoon schattig.

Sjaken, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

1975, daar kwamen wij terecht uiteraard met Harpo en zijn Movistar. Nog een tweetal nummers te gaan in onze middagradio, want zo dadelijk is er Patrick Molenaar met zijn nieuwe siesta hier bij Radio Pros FM. En wat hebben we voor jullie nog klaarstaan? Wel zo dadelijk de Scorpions als afsluiter met Still Loving You, maar ook nog een plaat die werd aangevraagd en dat komt vanwege Eddie Rosé, heel speciaal voor Chris Malfroy uit Voorde. Ja, en die gaan we meteen gaan draaien. Vrienden, wat mij betreft, heel graag tot morgen tussen 11 en 2 via Radio Pros FM. En zo dadelijk veel plezier met Patrick Molenaar.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Vier minuten over twee met deze van Frank Galan. Je hoort de Land van mijn Dromen. Goedemiddag. Alweer de nieuwe siesta tot 4 uur vanmiddag. Met nu, We Are Speedwagon. This can't fight this feeling.

Zesdag op maandag, dinsdag en donderdag met Patrick Molenaar. Met deze van Radio Speedwagon. Je hoort de Can't Fight, de filling. Ed van Bever, bedankt jongen voor het draaien tussen 11 en 2 uur. Met heel wat leuke platen erbij. Deze dame komt uit Nederland. Hier is Bonnie Sinclair met de 7 jaren.

Mooie dame deze, Bonnie Sinclair uit Nederland. Die hoorde de 7 dikke jaren. En wij terug naar het Eurosong Festival 1981 voor Engeland. Hier zijn de vier van Buxus met Making Your Mind Up.

0: geleden van 1981, begin je de periode van de vrije radio destijds. Was me dat een mooie tijd, deze Stars on 45. Ze komen uit Nederland en wij blijven in Nederland op deze dinsdagmiddag. Met deze van Marco Borsato, Armin van Buuren en samen met Davina Michel. Hoe het danst. En ik hou wel niet van dansen, nee, echt waar.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Het is tijd opvolger van Tell Me Your Plans. Je hoorde de dames en de heren van The Shirts met Load en Walk Away. En dat op deze dinsdag hierbij. Siesta nog tot 4 uur vanmiddag. Zo meteen de nieuwe supertip van de week op een trieste dinsdag zoals vandaag. Wat is weer geen vette in dat weer. Daar hou ik echt niet van. Ik hou van de zon. Zon à volonté. Want dat is een beetje gedaan, geloof ik. Dit komt uit eind 1989. Hier is Tanita Tikaran met Twist in My Sobriety.

Tot zondagavond hier bij ProSFM. De nieuwe supertip van de week. De nieuwe van Marco Kimsen was dat met de liefde. Dat is toch het mooiste woord op aard. Wij gaan naar het Nederlands met deze van Danny Vroger. Zou dat familie kunnen zijn van René? Wie weet. Ik ben toch zo blij dat je er bent.

Nederland, deze Danny Vroeger. En ik ben toch zo blij dat je er bent. Begint hier wat te regenen boven de studio van Pros FM. Ondertussen 11 minuten over 2:30. En zo meteen naar 1985 met Orkest en Maneuvers in the Dark met de Locomotion. Na deze hit ook uit de jaren 80, hier is Slyflux met Let's Get All the Way. Yeah.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Alweer die van die favoriete platen van Patrick Molenaar uit de jaren 80. 80 was gewoon prachtig met deze van Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel kortweg OMD, met de Locomotion. En net voor 3 uur gaan we nog een slow draaien. Oh, zo'n plakker voor op 2 tegels. Die zijn de Scorpions met The Wind of Change.

toch gewoon fantastisch op een dinsdagmiddag hier bij Fiesta. Deze van de Scorpions. Meer dan 5 minuten genieten van deze Wind of Change. Tijd geworden voor de laatste vocalen voor 3 uur. Dat is die blonde van ABBA. Ik heb het over deze Agnetha Selvstuk met I Won't Let You Go.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedemiddag, welkom in deel 2 van Siesta. Het is bijna 3:05 met deze van Lime, opvolger van Your Love. Je hoort de baby, we're gonna love tonight. Zeg, we zijn er nog een uur bij tot 4:00 vanmiddag met alleen de leukste platen. Dit is Gloria Gaynor met Can't Take My Eyes Off of You.

uit 1982 voor de Boys Town Gang. Je hoorde vandaag de versie van Gloria Gaynor met Can't Take My Eyes Off of You. En wij gaan naar Nederland met de zusjes Maywood. Hier is Give Me Back My Love.

altijd een fantastische zanger gevonden, deze Luc Steno hier bij Pros FM met Eens was je mijn beste vriend. Ruim 3:15 voorbij. Met nu deze twee. Hier is Mieke samen met Bandit. Het licht van Broadway's.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
5: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jong en jong nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst.

Siesta van maandag, dinsdag en ook op donderdag tussen 14 en 16 uur met Molenaar, met deze jongen, deze Jo Valli, met Geef me de sleutel van je dromen. En diezelfde Jo die is erbij bij de grote kerstshow op zondagmiddag 13 december hier bij ProzFM. Dus ik weet het, het is nog lang, maar noteer het alvast op de kalender. Zondag 13 december met talrijke artiesten, waaronder Jo Valli. En Molenaar zal er ook bij zijn. Hier is muziek van de Stylistics met You Make Me Feel Brand New.

fantastisch op een dinsdagmiddag zoals vandaag met deze van de Stylistics. Je hoorde You Make Me Feel Brand New. Het is er heel precies 3:30 geworden. We gaan best wel verstaanbare muziek draaien op deze dinsdag. Mij goed hoor, hier is Bobby Prins met zijn 2 bloedrode rozen.

man met een grote zangcarrière, deze Bobby Prins op deze dinsdagmiddag hier bij Pros FM met twee bloedrode rozen. Met zometeen Terry Stafford met Suspicion. Na deze van The Babies, Every Time I Think of You.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Oldies but Goldies, je hoort hier bij Pros FM 24 uur per dag via de vertrouwde frequenties, als ook via DAB+, met deze van Terry Stafford. Je hoorde Suspicion. Zou onze Anja luisteren? Wie is Anja? Dat is de vrouw van onze Jan Bakker, collega Jan Bakker hier bij Pros FM. Dat is een grote fan van Rob de Nijs, net zoals ik. Hier is hij, 1984 uit LP Roman. Hier is

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Heerlijk nog eens terug te horen op deze dinsdagmiddag hier bij Siesta. Deze van de Frank Broeijer Groep uit Nederland met Linda. Het is 10 voor 4. Het is bijna gedaan voor je vandaag. Dit komt bij 83. Hier is Nathalie. Het is een

dinsdag 8 september van 2026 met deze van Artemis Kitten. Je hoorde Be With You en wij gaan eruit voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een bewolkte dinsdag van. En we zijn erbij, leven en welzijn. Donderdagmiddag weer vanaf een uur of twee. De laatste voor vandaag, dat is deze uit 1983. Ik heb het over deze Bree Rogers met I.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering, want die moet de komende weken nog eens 10 miljard besparen en de bonden vrezen dat de gewone mens daarvoor zal moeten opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
4: Voor BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden, besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen zijn, hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
3: Het wordt dan al de vierde nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. Er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen daar, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden die ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin, maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond de 20 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

De dametjes hebben de zomerrit gewonnen van 2026. En ik dacht, sommige mensen gaan dat ook wel leuk vinden dat ik hem nog eens draai. K3, het is wel de nieuwe K3. Het is niet de original, maar wel de geweldige platendames van het moment die het maken met onze, de formatie K3. Het is de zomer van Oya Lele. Goed, wij gaan even terug naar ons plaatje dat van lang vervlogen tijd is. We gaan terug naar 1965. En dat is een plaatje dat toch wel de moeite waard is om nog eens op de radio te komen. De McCoys, die gaan we nog eens braaien met Hang On Sloopy.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

We hebben hem ertussen gegooid en net voor de boodschappen kregen we nog Johnny Wekeling met zijn In Zaire. En dit was dan ook alweer een geweldige plaat van onze Marco Kimson met Liefde. En net voor die gingen we terug naar Nederland met Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save the Day. Beste vrienden, de supertip van de week is toch wel een leuke plaat om mee te draaien. Als je luistert naar Arrivederci van onze Sam Goris of je luistert naar deze plaat, is dit zoveel verschil? Nee, absoluut niet. En als hij kan dansen als Sam Goris, gaat hij het nog wel verschoppen. Tijd geworden voor drie platen aan te kondigen. Deze Rihanna komt eraan met SOS. Dan is er weer een plaat dat we een klein beetje op de gaspedaal gaan drukken. Maar nu gaan we de gaspedaal loslaten voor het rustmomentje van het programma. Hè. Ik heb nog eens gekozen voor Flying Without Wings. Is niet zo'n grote hit geweest, maar wel mooi om nog eens naar te luisteren. Westlife komt eraan, maar ook deze jongens van de Backstreet Boys. De groep waar het allemaal zo'n klein beetje om draaide in de jaren 90. As Long As You Love Me. Dit zijn ze nog eventjes, hè. De geweldige Backstreet Boys. Een heerlijke fijne namiddag allemaal. Op dinsdag namiddag, als het regent buiten, blijft dan lekker aan de radio gekluisterd.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Pols FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: Gerrit de Groot voor Radio Pros. I got

De zotte bende van de radio's uit Vlaanderen kwamen ze met Bart Peters, Ronnie Messouze en zijn broer natuurlijk die overleden is. Maar toen waren ze nog allemaal helemaal fijn en tactvol in de eindjaren 80, 1989, I'm Into Folk. Als het geen nummer 1 was bij ons in Vlaanderen, was dat wel een dikke top 10 hit. Hè? Ik mis geen, en ik hoop wel dat deze de nieuwe nummer 1 gaat worden. Dat is nu nog altijd Die Die van onze Shakira, maar ik heb ook wel vertrouwen in dat dit misschien wel een nieuwe nummer 1 zou kunnen worden. Deze Stella, Lovely en Boston, die gaan we voor jou nog spelen als nieuwe plaat in onze playlist. Oh.

Dat is nog eens muziek van de jaren 80 en die fijne klassiekertjes. Geweldige plaat van de formatie Wham met George Michael en Freedom. Was een van de beginplaten dat ze ooit maakten. Jawel, daar zat nogal een keer een swing achter. Hè. Dan is het tijd geworden dat we eventjes teruggaan naar wat andere muziek. En dan vinden we, eventueel als er nog tijd overblijft in dit uur, draaien we Robert Holmes en dat met Escape en de Pina Colada Song. Ofwel gaan we nog eens terug naar die fijne golden oldies tijd, zoals deze The Guys and Dolls ga ik draaien. En dat met een grote geweldige plaat van de jaren 60 natuurlijk. Hè. You don't have to say, I'll you love me.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Hij zou van alles willen zijn natuurlijk. Hè? Dat is zo eentje van 1000 stielen en 13 ongelukken of zoiets in die jaar. Deze Mitch Ure en If I Was. En ja, dan heeft hem zijn waslijst wel een klein beetje naar boven gehaald. Welkom in het tweede gedeelte van Hits in de Spits. Hè. Zo, dus het is 5 uur gepasseerd. Dat betekent dat wij misschien wel lekker aan het eten zijn of gaan het eten aan het maken zijn. Wat je ook aan het doen bent, wees welkom en geniet van onze leuke platen dat ik voor jou heb. En dat is onder meer een geweldige plaat van Luc Steno. Waarom voel ik nog steeds? We gaan hem draaien op deze dinsdag namiddag. Maar ook Beyoncé gaan we nog eens naar boven halen. En Crazy in Love.

Het is een geweldige plaat uit de originele van Nick Steno. Waarom voel ik me steeds? Verleden week hadden we ook nog onze Jurgen Delano die dit plaatje heeft gezongen als supertip van de week. Maar dit is de originele. Dat is toch wel de moeite waard om naar deze plaat te luisteren. Goed, wij gaan even terug naar de platen van Simply Red. Komt er zometeen aan na de boodschappen met Something Kind of Started. Ja, we moeten ergens wel gaan beginnen. Maar dit is toch wel een geweldig Franstalige plaat. Hè? Madonna, Madonna van Alain Comfort.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
2: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.
5: Het

een van de grote hits van onze Simple Minds, zou ik nou zeggen. Van onze Vultura, je ziet huilen kan ik niet. 1975 was dat een grote hit voor deze Vultura natuurlijk. Hè. Zo was hem er wel tientallen heeft gemaakt. Rond 5:30 is het een rustmomentje. Rond 5:30 gaan we de volumeknop een klein beetje hoger zetten. En zetten we geweldige dansplaten op je los. Dat kan Nederlandstalig zijn, Engelstalig. Dat kan een echte geweldige dansklassieker zijn. Maar het kan ook heel wat anders zijn natuurlijk. Hè. Frank Duval, die gaan we spelen met Angel of Mine. 1981, net voor de boodschappen. Maar nu de geweldige dansplaten komen eraan. Eentje van Belgische makelij. De McKenzie's featuring Jesse met Innocence. En deze van Smoop, die gaan we ook nog eens draaien.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
2: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

De lekkere Madonna die maakte toch in de jaren 80 de ene hit na de andere. Who's That Girl was nog eventjes een van mijn favoriete platen uit 1987. De geweldige Madonna. Dan gaan we ons nu even bezighouden met een soort van salsa of pancetta of wat is het allemaal. Of, het is zo'n klein beetje een Spaans-achtige plaat. Shawn Mendes gaan we spelen met Camila Cabello. En dan heeft het hier wel over de Señorita. Dan gaan we de zwoele dansen nog eens op jullie loslaten. Daar krijg je toch wel sowieso warm van.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

0: Dat zijn klassiekertjes, die maken ze zo niet meer. Hè? Deze pianoman van Billy Joel. Beste vrienden, de tijd zit er voor mij op, maar niet getreurd, want Peter Messier komt er zometeen ook alweer aan natuurlijk. Hè? Hij gaat voor jou de leukste platen spelen, platen die jij kan zeker smaken. En zijn geweldige stem daarbij, dat is altijd een topprogramma als je het mij vraagt. Günter Levy, die ken je nog wel van familie, die heeft ook wel in de tijd gezongen. Meisje van hierboven, die gaan we zometeen nog eens op jullie loslaten. Dus ik wens iedereen een heerlijke
1: dag. Luister nu naar ProZFM op
0: 105.5, 107.1, 107.2, 107.3, 107.4, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5, 107.5,
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersem.
3: In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Het betekent dat mensen die aan het staken zijn toch moeten komen werken voor een minimale bezetting. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
4: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dan weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
3: Volgens het gevangeniswezen werden er in het hele land zo'n 60 mensen opgevorderd. De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking is zondagavond begonnen en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. En voor wiskunde gaat het om een kwart. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. Lieselore Wouters.
5: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem. Wij leggen die test wel af, maar wij gaan nooit een test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook niet de fout van de leerkracht. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
3: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken van afgelopen weekend. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de 3 landen samen. De Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Coquard. Vito Braat kwam als 3e over de streep. Jordi Meus sprintte naar een 4e plaats. Wout van Aert werd 6e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. En dan nog voetbal, want over zo'n 3 kwartier begint Club Brugge aan de Champions League. Het speelt thuis tegen het Engelse Aston Villa. Volgens sportjournalist Jarno Berto is Club niet kansloos, maar is Aston Villa toch favoriet.
6: Aston Villa vorig jaar 4e geworden in de Premier League in Engeland. Europa League gewonnen ook. En afgelopen zomer 300 miljoen euro uitgegeven aan transfers. Om je maar een idee te geven, dat is 100 miljoen euro meer dan de totale kostprijs van het stadion van Club Brugge. Alleen, Villa is op dit moment wel heel slecht begonnen aan de Premier League.
3: Ja, het kon dit seizoen nog niet winnen en scoorde ook nog geen enkel doelpunt in 3 wedstrijden. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Valerie, een nummer met een heel eigen sfeer voor iedereen die er deze dinsdagavond bij is. Fijn dat je luistert. We legden meteen een mooie eerste steen voor deze muziekmozaïek. Steve Winwood, goedenavond. En we duiken het drukke spitsuur meteen in. Mocht je onderwets weg zijn, let dan even op, want het verkeer staat op heel wat snelwegen behoorlijk vast. Dit zijn de belangrijkste knelpunten op een rij. Antwerpen en omgeving. Op de R1 Ring Antwerpen aanzienlijke vertraging vanaf Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Op de A12 file vanaf Leugenberg naar Antwerpen-Noord en ook verderop bij Willebroek staat het stil richting Antwerpen. En op de E17 is het aanschuiven vanaf richting Gent naar Antwerpen ter hoogte van Kruibeke. Op Brussel en de Buitenring, op de R0 Buitenring, stroopt het van Vilvoorde Koningsloo tot Zellik. En op de A12 stilstaand verkeer vanaf Meissen tot Laken richting Brussel. En tenslotte op de E40 en Regio Gent richting Brussel file tussen Zwijnaarden en Medelbeke. En richting kust vertraging ter hoogte van Sint-Nijst-Westrem.

Gattie en Kimbra met Somebody That I Used To Know. Een nummer dat in 2011 uitgroeide tot een wereldhit en waarin twee ex-geliefden elk hun kant van een stug gelopen relatie vertelden. Pijnlijk, herkenbaar, maar vooral een song die je na al die jaren nog altijd moeiteloos meezingt. En over relaties gesproken, soms komt alles gelukkig weer goed. In 2000 scoorde Atomic Kitten een enorme hit met Whole Again. Het nummer betekende hun grote internationale doorbraak.

The Cascades, Rhythm of the Ring uit 1963. Aan alle voetballiefhebbers, straks is het zover. Club Brugge neemt het op tegen Aston Villa. Ja, geweldig voor de spanning, maar natuurlijk heel wat minder voor de luistercijfers van mijn show. Maar vooruit, voor één keer knijp ik een oogje dicht. Ik zie absoluut kansen voor Club vanavond. Al moet de wedstrijd natuurlijk altijd eerst nog gespeeld worden. Zelf zal ik de match niet kunnen zien, maar gelukkig wel horen op de achtergrond.

0: je avond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
3: Amai.
1: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
4: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Niemand Souls, jij, Kurt Krabbe en Ronnie Tober. Oh ja, heb jij een favoriete plaat die je absoluut nog eens wilt horen? Of wil je gewoon iemand verrassen met een muzikale groet? Laat het gerust weten. In Muziek Mozaïek draait het ook om jouw muzikale smaak. Verzoekjes, warme groetjes, een leuke suggestie voor de show zijn altijd van harte welkom. Stuur je berichtje in de Radio Pros FM app of bel 070 22 22 50. En wie weet hoor je jouw favoriete nummer of boodschap binnenkort voorbij komen in de uitzending. Jimmy Cliff wist het trouwens al. Als je het echt wilt, dan kan het. Of dat voor mij ook is van op de planning staat voor vanavond, daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar zeker en vast, you can get it if you really want.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: komt eraan.
1: Matthias Vergels kennen we natuurlijk ook als acteur, maar achter de microfoon doet hij het minstens zo goed. Marlijne. En van Marlijne naar Whitney. Twee totaal verschillende verhalen, maar allebei op zoek naar de juiste stap. Step by step.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

De Spice Girls en Who Do You Think You Are? Mocht je je afvragen hoe het voelt om door 8 armen tegelijk vastgepakt te worden, wel, dit nummer komt behoorlijk dicht in de buurt. Liefde zit soms in een klein hoekje, maar vandaag zit het overduidelijk in het diepe water. Aangevraagd door Frida en Johan uit Herzelen, Octopus, I'm so in love with you. En daarna wordt het helemaal mooi, want voor ik het eerste deel afsluit, vertelt Jeff van Vliet precies wat ik zou vertellen. We gaan nog niet naar huis.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

Een mooie binnenkomer van Herbert Verhagen met Yo Te Amo. En van de romantiek gaan we naar een nummer waarbij je misschien spontaan zin krijgt in een zomersterrasje. Maar ja, ik zou dat wel ook zien zitten hoor. Wesley Bronkhorst zorgt voor de sfeer. Ik drink rosé. Maar eerst nog een pas binnengelopen verkeersbericht. Op de E40 A10 van Gent richting Brussel is er te hoogte van Erpenmeren een ongeval gebeurd. Daardoor is momenteel één rijstrook versperd.

We doken even terug in de tijd naar de jaren 60. Een nummer dat nog altijd bijzonder veel vrolijkheid met zich meebrengt. Frankie Valli and the Four Seasons met December 1963. Oh, what a night. Tijd voor een heel andere sfeer nu. Italiaanse klasse, een prachtige melodie. Laura Pausini met La Solitudine uit 1995.

Laura Pausini en La Solitudine. Aan vaste klanten geen gebrek vanavond in Muziek Mozaïek. Frida en Johan zitten klaar bij de radio, want ze hebben samen een geweldige verzoekplaat aangevraagd. Zet de boksen maar wat harder. Hier is Da Bouche met Do You Want Me?

0: wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van iXam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Een nummer dat al heel wat jaren meegaat, maar nog steeds heerlijk klinkt. Michael Bublé met Haven't Met You Yet. Amai, dat komt aan. Van de zevende hemel naar een pandoering in een fractie van een seconde. Club Brugge knipte de gelijkmaker binnen, maar Aston Villa reageerde meteen. 1-2 voor de Engelsen. Eind jaren 90 deed George Michael heel wat stof opwaaien met deze titel. Het zorgde voor een opvallende en vooral heerlijke popplaat. Outside.

0: George Michael en Outside. Hallo, met de radio.
1: Dag Peter, monsieur.
0: Ah, dag Kevin. Goedenavond, man. Hoe gaat-ie?
1: Goed. Met jou?
0: Ja, heel goed, hè. En zeker als ik u hoor, hè.
1: Ja, dat inderdaad.
0: Je bent een van mijn vaste klanten ook, hè.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Maar gisteren is het mij niet gelukt om de studio te contacteren.
0: Ja, jongen, dat kan gebeuren, hè. Dat kan gebeuren. Er zijn dingen die voorgaan, natuurlijk, hè.
1: Inderdaad.
0: Zeg, ik sta hier te denken, dan is er toch nog één iemand die niet naar de voetbal aan het kijken is.
1: Ik ga eens echt eerlijk zijn. Ik denk dat er zijn heel veel mensen die luisteren naar deze zender. Dus ik ga vast slechte punten maken, maar ik ben zo niet geïnteresseerd in voetbal. En eigenlijk, ja.
0: Slechte punten, Kevin? Nee, jongen, ik ook niet. Ik ook eigenlijk niet. Nee. Ik ben ooit... Zeg jij maar.
1: Nee, maar... Dus voetbal interesseert me totaal eigenlijk niet.
0: Ik ook niet. En eerlijk gezegd, ik ben ooit eens naar een training geweest toen ik mocht, een jaar of 6 of 7, ik weet niet hoe oud ik was. En ik heb dat maar 1 keer gedaan. Ik had direct gezien hoe het daar in elkaar zat en ik moest er niks van weten. Ik ben dan maar in een zangkoor gegaan.
1: Ja, dat is inderdaad, ja, dat vind ik heel apart.
0: Ja, sorry. Ik heb nooit anders geweten dat ik altijd atypische hobby's heb gehad. Dus ja, dat maakt niet uit. Zeg Kevin, wat maakt jouw dag vandaag een beetje mooier?
1: Vooral de goede muziek op Radio Trossa.
0: Ja, dat is heerlijk om te horen, hè. Ja. En wat is voor jou eigenlijk de manier om na een lange dag even helemaal te ontspannen?
1: Ik luister veel muziek en ik kijk veel series op tv eigenlijk.
0: Ah ja. Oké, dan ga je dat straks. Dan ga je dat straks waarschijnlijk doen.
1: Inderdaad. Ja.
0: En staat er al iets op de planning of is dat zappen of het een of het ander?
1: Ja, zo familie kijken en zo. Maar ik kijk eigenlijk altijd, ik kijk ze de woordenschunde alles online bekijken.
0: Ah ja. En uitgesteld, hè? Ja.
1: Ik kijk alles eigenlijk vrij uitgesteld.
0: Ja, goed.
1: En het ding is ook, dus in de instelling waar wij zitten, daar hebben ze twee gezamenlijke leefgroepen.
0: Ja.
1: Dus, ik ben wel iemand die s'avonds zo... Also, s'avonds al die drukte, ja.
0: Dus
1: ik ben heel sociaal, maar zo, s'avonds die drukte en zo, dus...
0: Ja, maar kijken jullie dan in groep naar televisie nu? Of zit je op je eigen kamer dan?
1: Nu op mijn eigen kamer.
0: Ah, het is in groep. Ja.
1: Ja, nu op mijn eigen kamer, maar ik heb een eigen tv en zo, en ik kan alles online bekijken. Dus,
0: ja. Zeg.
1: Maar ik ben eigenlijk ook iemand, dus ik ben een van de weinigen, er zijn niet te veel, die definitief wonen. Nee, ik kan niet. Ik ga elk weekend naar huis.
0: Ja.
1: Ik ben eigenlijk een van de mensen die... Ik ben hier eigenlijk niet zo vaak, eigenlijk.
0: Ja. Je gaat nog op weekend en zo. Ja. Zeg Kevin, als jij voor 1 dag de playlist van Radio Pros FM mag overnemen, welke artiest zou je dan sowieso op nummer 1 zetten?
1: Larissa.
0: Mm-hmm.
1: Met Kleine Vogel.
0: Ja, mooi nummer, hè.
1: Ik zou vooral ook veel negatief muziek gaan draaien.
0: Ja.
1: En zo, maar iets uit lang vervlogen tijden.
0: Oké. Nu, jij hebt ook een plaatje aangevraagd, hè?
1: Ik heb ook een plaatje aangevraagd, ja.
0: Je mag het aankondigen.
1: Oké. Even meegeven, mensen kunnen ons nog altijd bellen op 070 22 22 50. Ze kunnen ook natuurlijk kijken op eigen risico. Ze kunnen kijken op eigen risico natuurlijk. Dat is een serieus risico. Op www.radiopros.be. En ze kunnen natuurlijk ook onze app gaan downloaden. zowel via smartphone als iPhone. Dus ik zou zeggen, moet je zeker eens een keertje proberen. En ja, dan kan je ook op die manier plaatjes gaan aanvragen. Dus,
0: ja, dat klopt.
1: Dat is ook zo, in de app zit ook zo'n systeem dat rechtstreeks naar de studio leidt eigenlijk.
0: Ik zie het direct en ik kan antwoorden. Je kan in principe chatten met mij. Ja, dat kan je.
1: Inderdaad. Maar ik doe het graag nog een keertje live.
0: Ja, een babbel is altijd leuk, hè?
1: Ja, en natuurlijk onze frequenties niet te vergeten, hè?
0: Ah, ja.
1: En 5.5 natuurlijk.
0: Ja.

0: En Erpenmeren, maar ja, we zijn eigenlijk wereldwijd op luisteren, hè?
1: Ja, inderdaad. En dat kan je doen door www.radiopros.be gaan opzoeken.
0: Klopt.
1: En dus, ik had een plaatje aangebracht van Sloep met de sardinnendans.
0: Dat klopt.
1: Hier is Sloep met de sardinnendans in, hoe noem die programma ook?
0: Muziekmozaïek.
1: Inderdaad. En ik ben graag volgende week terug bij in Ontbijt Radio.
0: Dankjewel Kevin voor de telefoon. En nog een fijne avond.
1: Voor jou ook. En dames en heren, hier is Sloep.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Een klassieker die blijft gaan als een trein op asfalt. Tom Robinson, 2468 Motorway. Gaan we nog even voor een emotioneel duet uit de muziekgeschiedenis? Ja, mooi zo. André Hazes en Gerald Joling samen. Blijf bij mij.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics

0: Deze jonge Nederlandstalige zanger laat horen dat hij meer in huis heeft dan alleen emotionele ballads. Met Dicht bij mij onderstreept hij zijn ambitie en bewijst hij dat hij moeiteloos verschillende kanten van zijn muzikale persoonlijkheid weet te combineren. Deremy en Dicht bij mij. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Muziek Mozaïek voor deze dinsdagavond. Ja, ik ga mijn woorden moeten intrekken dat ik kansen zag voor Club, want het is ondertussen 1-3. Bedankt dat je erbij was en bedankt voor het luisteren. Ik vond het weer gezellig om deze avond samen met jou van muziek te voorzien. Voor nu wens ik je nog een fijne avond en een rustige nacht.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Dit was Muziek Mozaïek.
4: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
7: Radio.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Pros FM.
5: Goeie avond.
6: Hey. Hey!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walkende Veer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst.
4: De moeite.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pos FM.
7: Goedenavond.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Bijna 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee bekendgemaakt. Vorig schooljaar waren dat nog maar 90.000 kinderen. Het komt omdat steden en gemeenten nu minder moeten betalen voor die maaltijden en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het kost in totaal €170 per kind. Ze krijgen dan bijvoorbeeld ook fruit en verse soep op school. Er zijn verschillende heropflakkeringen geweest in de Hoge Venen, vooral aan de oostkant. Er zijn daarvoor zo'n 150 brandweerlieden ingezet. Het komt door het warmere weer van de voorbije dagen. Vorige maand ging in de Hoge Venen 3000 hectare natuur in de vlammen op. Het getroffen gebied is nog altijd gesloten voor bezoekers. En een opvallende actie in de kustgemeente Kokzijde, want daar krijgt wie jonger is dan 40 jaar en er een huis of een appartement koopt, een premie van €12.000. Dat is beslist op de gemeenteraad. De gemeente wil zo haar bevolking verjongen, want dat is belangrijk, zegt bevoegd schepen Patricia van den Broeke.
4: Denk bijvoorbeeld aan de brandweer, het gemeentepersoneel, maar ook de lokale handel zoekt wel personeel. Ook ons onderwijs, daarin zien we dat ook, dat het aantal leerlingen daalt. En het is dus belangrijk dat we een gezonde mix hebben.
3: Er zijn wel voorwaarden, zo moet je bijvoorbeeld minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen en mag je geen andere eigendom hebben. In het oosten van China zijn al zeker 13 doden gevallen bij een aardverschuiving, dat meldt het Chinese staatspersagentschap. 3 mensen zijn nog altijd vermist. In de regio viel de afgelopen dagen bijzonder veel regen door een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam in China. En dat zorgde dus voor aardverschuivingen en modderstromen. En sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
5: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
3: Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokalen van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Cross FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goeienacht.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.